0: Kiss voor het opel.
1: Nee, kiss die spreekt niet.
0: Oh, wat is Jay-Z Kiss voor het?
1: Die nieuwe LP van die Genuines, man. Mr. Mac and the Genuines.
0: Mr. Mac and the Genuines.
2: Mr. Mac and the Genuines. Get it at your record store.
3: Yeah, man. The LP with the groove.

0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine van der Smit. Dis jou ook.
2: Geraldine was jy teenwoordigheid wat hulle die mentes gemaakt het op Eerlandskraal.
1: Ja.
2: Ja, was vertel ons op die daar zo, die mense wat daar was en hoeveel mense, wat was die plichte geweest van jou? Wat het jy gedoen daar?
1: Ik heb geplak en ik heb geskeer.
2: Ja,
1: ja. En die mense, die draaien gewoon.
2: Dus wel die grotere mense wat hulle plichte gedoen het en zo?
1: En hulle dat... doen die gore geloop.
2: En sê my, was daar andere mense ook wat daar gewerkt het of was het net die plaasmense?
1: Net die plaasmense.
2: Of was er andere mense wat andere plek ook?
1: Hulle is vleze mense en die plaasmense.
2: Oké, en toen die opgaan nou gaan lopen bij die Afrika Burn op het feest, was je daar geweest?
1: Ja.
2: So, wat heb je gezien wat er interessant is en wat je gedacht
1: hebt? Ik heb die mensen gezien wat op die stokken gelopen en ik heb die slang gezien en die lachjes en ik heb
2: Dus, en jy die interessantste?
1: Een paar karretjes gezien.
2: Oké. En nog andere dingen wat je gezien hebt? Is dat bij je mensen?
1: Hoe denk je dat? 10.000.
2: Is je naam nog het jaar? Okay. Geraldine, kijk ons allemaal naar ons dromen en ons leren en dan is je nog klaar gaan studeren. Wat wil je graag als je klaar geleerd? Wat is jouw, wat wil je graag worden?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter en dit is om mensen te jaar met de kwaal en met een recent is. Dit is bij je interessant, Geraldine.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.

Vinger van verrassing, nog een troefkaart in die hand, dan skop die brandewijn in. En dat die veer in die tijd verdwijn. Pleister al die gaten, ten stok alleen zijn pijn. Yeah, met mijn brandewijn, ik kan ik geen water. Yeah, met mijn brandewijn, ik kan ik geen water. Krijg mijn hart nooit koud in, voort mijn uren nooit later. Ja, krijg mijn hart nooit koud in.